Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Politieke crisis in Hongarije. Daar weigert president Sulyok af te treden ondanks een ultimatum dat de nieuwe premier Magyar hem gesteld had. Dat liep om middernacht af, maar zegt Sulyok in een videoboodschap op X, dat doet hij niet. Magyar heeft vandaag een nieuw overleg met de president. Hij staat erop dat hij vertrekt, omdat hij een bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán was. Die verloor in april de macht in Hongarije na 16 jaar. De drone die eind vorige week insloeg op een appartementsgebouw in Roemenië is sowieso van Rusland. Dat schrijft de Roemeense president op X. Volgens hem zijn het navigatiesysteem en de technische details op de drone identiek aan eerdere Russische drones die op Roemeens grondgebied zijn neergekomen. Later vandaag is er spoedoverleg over het incident bij de Verenigde Naties. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte het helemaal op het einde nog gelijk. AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. En tennis dan. Op Roland Garros heeft het Braziliaanse toptalent João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij versloeg de Noor Casper Ruud, nummer 16 van de wereld. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is amper 19. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Jakub Menšík, nummer 27 van de wereld. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden. En ook de dagen nadien wordt het regenachtig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 6 uur.

Bros en When Will I Be Famous. We zijn vandaag maandag. Maandag 1 juni. Welkom bij Melinda FM. De vroege vogels met Mike nog tot 8 uur. Dus maandag 1 juni. En laten we terugkeren naar maandag 1 juni 1926. Dat was het eigenlijk de verjaardag van Marilyn Monroe. Je weet wel, die Amerikaanse actrice. Helaas overleed ze dan in 1962.

Frozen met Madonna. Vanaf vandaag tot en met vrijdag aanstaande krijgt de grote markt van Poperingen een bijzondere invulling. Met het project 1 tafel, 1000 stemmen verandert het hart van de stad in een levendige ontmoetingsplek waar creativiteit, verbinding en diversiteit centraal staan. 4 basisscholen, ook nog de Kunstacademie Poperingen en dergelijke meer, die slaan de handen in elkaar om samen 1 grote tafel te gaan bouwen. Iedereen is welkom om aan te schuiven voor een gezellige babbel, een moment van rust of een workshop, of gewoon om mee te beleven hoe de tafel dag na dag verder vorm krijgt. Wil je meer informatie? Poperingen.be.

0: Imo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
2: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
3: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
2: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
3: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
2: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
3: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
2: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495-32-78-47.
3: Je nieuwe wagen opladen.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.

Atomic Kitten en Be With You. Heb je snelle vingers, een vaste hand en een passie voor de zee? Wel, doe dan mee aan het Belgisch kampioenschap garnaalpellen en strijd mee voor de titel. De locatie is in Kokzijde. Je moet je wel tijdig inschrijven, want de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven doe je via visitkokzijde.be.

0: Linda FM weerbericht.
1: Het is maandag vandaag en als we eens goed kijken voor de ganse week. Ja, het ziet er niet meer zo goed uit als vorige week hoor. Want vandaag is het half bewolkt, het is wel vaak droog. Temperaturen in het binnenland rond de 24 graden aan zee. Ja, 18, 19 graden. En dan vanaf morgen tot eigenlijk het daaropvolgende weekend noteren we wel op vele plaatsen 22 graden. In de tweede helft van de week nog 20 graden. En nu en dan gaan we wel serieuze buien verwerken en wakkert wel een zuidwestenwind aan. En tot 10 juni blijven de maximumtemperaturen nog.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Golden. Op het Theaterplein in Koekzijde is op 12 en 13 juni, dat is volgende week vrijdag en zaterdag, weer tijd voor de zomerse vibes van Open Air Apero. En vanaf 18 uur ben je dan welkom om te gaan genieten van een ontspannen aperitiefje in de zon of om later op de avond helemaal los te gaan onder de sterrenhemel. Kan je laten meevoeren op de beats van DJ Funkhauser. Of je nu komt chillen met collega's of dansen met vrienden, de sfeer is er dus gegarandeerd. Dus de Open Air Koekzijde is een gratis zomerbeleving volgende week vrijdag en zaterdag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Al maar meer mensen nemen de trein, zowel om naar hun werk te pendelen als in hun vrije tijd. In een jaar tijd zag NMBS het aantal reizigers met 10% toenemen. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod, dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
1: De strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist vandaag of seriemoordenaar Freddy Horion een enkel pand krijgt of niet. Horion kreeg in 1980 de doodstraf, sindsdien zit hij in de gevangenis. Hij vraagt al jaren om vrij te komen met een enkel band, maar dat werd telkens geweigerd. Onder meer omdat hij geen duidelijk plan had voor na de gevangenis. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, dat zegt het Amerikaanse leger op X. Het gaat volgens het leger om zelfverdedigingsaanvallen nadat Iran een Amerikaanse drone neerschoot boven de straat van Hormuz. Het zaakt het vuren tussen de VS en Iran wordt met de dag brozer. Intussen zitten ook de vredesonderhandelingen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Dat meldt het leger op X. Het luchtafweersysteem kon die wel onderscheppen. Vorige week waren er ook al aanvallen. Iran viel toen een Amerikaanse basis in de regio aan. Tennis dan. Op Roland Garros heeft het Braziliaanse toptalent João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij versloeg de Noor Casper Ruud, nummer 16 van de wereld. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is amper 19. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Jakub Menšík, nummer 27 van de wereld. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4, trainer Rick de Mil.
3: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog

0: half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk, ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
1: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar is er ook kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden en de dagen nadien ook regenachtig.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
3: Melinda FM 68 Mike.

De inkomer voor vandaag maandag was nog een van Blondie met Islands of Lost Souls. In dit uur heb ik onder andere Barry Manilow nog eens mee uit de jaren 70, straks UB40 en deze Cameron.

En op zaterdag 13 juni krijgt Veurne er een nieuw sportief evenement bij. Na twee succesvolle edities onder vrienden en familie groeit RoundNet Rumble uit tot een eerste publieke editie in het Wildura Sportpark. RoundNet, dat is eigenlijk beter bekend als Spikeball, die staat centraal. Maar RoundNet Rumble, die wordt veel meer dan alleen maar een toernooi. Overdag draait alles rond sportieve actie, plezier en competitie. En daarnaast gaan ze overschakelen op het terrein moeiteloos naar een open-air event met DJ's, bar en catering. Ambiance is tot in de vroege uurtjes verzekerd.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

En ook op zaterdag 13 juni wordt in het Noordstraat in Kokseide tijd voor pure balans en fun tijdens de Surplus Challenge. Van 14 tot 17 uur kan je helemaal gratis gaan deelnemen en testen hoe lang jij rechtop je fiets kan blijven staan, zonder je voet aan de grond te zetten. Je mag zo vaak proberen als je wilt en de beste tijden die worden bijgehouden. De drie sterkste balanstalenten die krijgen bovendien een plekje op het podium na de retrokoers. Of je nu komt om te winnen of gewoon om mee te doen, wel, iedereen is van harte welkom.

0: Melinda FM, weerbericht.
1: Dan gaan we het algemeen weerbericht nemen eigenlijk voor de ganse week. Vandaag is het overal gedeeltelijk bewolkt, blijft het op een bui na wel meestal droog, maar het koelt wel af naar 21 graden. En dan morgen is het wisselend tot zwaar bewolkt met regen, soms ook nog onweersbuien, en de maxima rond 22. En dan in de tweede helft van de week blijft het wisselvallig, met soms buien, en de temperatuur die zakken naar 20 graden en 18 graden aan zee. En in de loop van het eerste juniweekend, of de week erna, zou het mogelijk wel droger worden bij ongeveer dezelfde maximatemperaturen.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Immojo, Immojo, Immojo.
2: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be. Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.

En dan hebben we nog een rommelmarkt op zaterdag 13 juni. En dit in het woonzorgcentrum De Plataan in Isegem. En dit van 10 tot 17 uur kan je gezellig komen snuisteren tussen tal van verkoopstandjes vol tweedehandse pareltjes en verrassende vondsten. Naast de rommelmarkt is er ook lekker eten en drinken voorzien. En voor de kleinsten is er zelfs kinderanimatie.

Het is bijna zover. Op zaterdag 13 juni trekt de Brugge Pride Parade door Brugge. Van 11 tot 23 uur ben je dan wel van harte welkom bij Vrijplaats Brugge. Het vertrek en het ontmoetingspunt voor een dag vol kleur, sfeer en verbondenheid.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Vorig jaar kreeg 73 jongeren een enkelband. Dat was een proefproject van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht. Een succes, zo blijkt. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters ze aan iedereen opleggen. Chef Verlinde van het centrum.
2: Een enkelband komt met heel wat beperkingen. Het blijft een strafmaatregel voor de jongeren. Die houden in dat je een uurrooster gaat krijgen. We willen ervoor zorgen dat we eigenlijk die criminele carrière die ze gestart zijn, dat we die doorbreken. We zien ook dat jongeren ineens terug op die schoolbanken zitten. Of jongeren gaan ook naar de voetbaltraining terug gaan. We willen echt wel structuur in dat leven terugbrengen.
1: Jongeren die zo'n enkelband krijgen, zouden als volwassenen een gevangenisstraf riskeren. Ze moeten wel een stabiele thuissituatie hebben. Al maar meer mensen nemen de trein, zowel om naar hun werk te pendelen als in hun vrije tijd. In een jaar tijd zag NMBS het aantal reizigers met 10% toenemen. Jor Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
1: Rusland ontvoert kinderen om ze nadien te gebruiken als kindsoldaten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daar bewijzen voor heeft. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zou Rusland al zeker 20.000 kinderen hebben gekidnapt. En dat is uiteraard tegen het internationaal humanitair recht. Het internationaal strafhof schreef al een arrestatiebevel uit voor Russisch president Poetin voor het onwettig deporteren van kinderen. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de barragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. En in de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
4: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
1: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. En we gaan eruit met leuk dierennieuws uit de Zoo van Antwerpen. Daar is voor het eerst een ruppelschier geboren. En dat is goed nieuws, want die soort gier is bedreigd, dus elke geboorte telt. Interessant weet je, die gier is de hoogst vliegende vogel ter wereld. Hij gaat tot wel 11 kilometer hoog. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden en de dagen nadien ook regenachtig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
5: Nu met Melinda FM, de muziekdoos.

Patrick Cowley samen met Sylvester en Do You Wanna Funk. Een opperbeste goede maandagmorgen gewenst. En we gaan de zomer in met Melinda FM. Ook vanaf vandaag een nieuwe maand is aangebroken, juni. Wees welkom.

Ja, Prezemaag en Pommelien Thijs, en nu wij niet meer praten. Escila hing voor ons naar het Eurovisie Songfestival dit jaar in Oostenrijk. Ze eindigde op de 21ste plaats met Dancing on the Ice.

0: IMOJO. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, IMOJO maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. IMOJO, uw vastgoed is onze missie.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
2: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word sales ambassador.

Op het Theaterplein in Kokseide is het op 12 en 13 juni weer tijd voor de zomerse vibes van Open Air Apéro. Vanaf 18 uur ben je welkom om te genieten van een ontspannen aperitief in de zon of om later op de avond helemaal los te gaan onder de sterrenhemel. Laat je meevoeren op de beats van DJ Funkhauser en Sir Jacobs, terwijl je geniet van frisse bubbels, cocktails, mocktails en een smakelijk aanbod van pizza's, burgers en aperitiefgapjes.

0: Kinder Spotlight. Melinda FM. Airplay van de week.
1: Deze week hoor je de nieuwe single van Get Citanova. Het is een Canadese artiest die de hedendaagse elektronische muziek combineert met spiritualiteit. Dit is Out of the Dark. Airplay.

En dan is het tijd voor het weerbericht voor vandaag, ons bezorgd door meteowart.be. Vandaag maandag lijkt de kans op neerslag beperkter, maar niet uitgesloten met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. De maxima komen niet hoger dan 23 of 24 graden vandaag.

Een van die geweldige nummers van Fleetwood Mac in de tijd en Big Love. Zometeen Justin Bieber, maar eerst nog Lumidee.

Crystal Waters en Gypsy Woman. Dit is nog eentje uit het jaar 1970. De doorbraak van Christy met Yellow River. Tot straks.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Eddy Lust stopt als burgemeester van Menen. De 69-jarige Lust, die sinds 2019 het burgemeesterschap opnam en daarvoor jarenlang schepen was, die zegt dat zijn gezondheid het niet langer toelaat om actief te blijven in de politiek. Wie hem zal opvolgen is voorlopig nog niet bekend. Niels de Stadsbader heeft een nieuwe single uit, Vuur en Vlam. Het nummer gaat over de moeilijke periode na de brand die zijn loft in Deerlijk volledig verwoestte.
2: Alles staat in vuur en vlam, toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn.
1: En Niels de Stadsbader benadrukt dat hij positief wil blijven en dankbaar is voor alle hulp die hij kreeg na de brand. Oostende voor Anker heeft dit jaar 180.000 bezoekers gelokt. 4 dagen lang stonden historische schepen, optredens, ambachten en culinaire standen centraal. Het festival zal voortaan om de 2 jaar nog plaatsvinden. In het centrum van Roeselaren zijn 5 mannen opgepakt na verschillende vechtpartijen. Een man die raakte gewond door een glazen fles en ook een voorbijgangster die moest naar het ziekenhuis. De verdachten die zijn dit weekend al verhoord. De geplande sluiting van 2 scholen en buitenschoolse kinderopvang De Strandjutter in Slijpen zorgde vorig najaar voor veel commotie. De coalitie van Lijstedekker en de partij Respect die hebben nu beslist dat de opvang toch blijft bestaan. De gemeente Middelkerke die neemt alle vervoerskosten volledig op zich. Advocaat Pieter-Jan Dens uit Brugge heeft klacht ingediend na bedreigingen. Die kwamen er nadat een cliënt van hem werd vrijgelaten na de zware agressie op de kusttram in De Haan. Dens die zegt dat het te ver gaat dat ook zijn vrouw en zoon bij de bedreigingen betrokken worden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag wisselend tot soms zwaar bewolkt, maar meestal droog. Aan zee blijft het lange tijd zonnig. De temperaturen gaan van ongeveer 19 graden aan de kust tot 23 à 24 graden landinwaarts. De wind die waait zwak tot matig. Later op de dag komen er bredere opklaringen. In de nacht wordt het wisselend bewolkt en trekken regen- en onweersbuien vanuit het westen en zuidwesten over het land. Morgen dinsdag zijn er dan opnieuw regen- en onweersbuien. In de loop van de dag schuift een koufront van west naar oost met lokaal felle buien en stevige windstoten. Het wordt morgen nog 18 tot 24 graden, maar na het front koelt het af.
3: Het regionieuws werd u aangeboden door...

Je hoort het aan de muziek. De zomervibe heeft zijn intrede gedaan bij Melinda FM. En dat waren de Gypsy Kings, die we nog kennen van hun grote hit Bamboleo. Joby en Joba, goedemorgen.

0: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
1: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Liftwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op liftwell.be of spinalis.be.

Eros Ramazzotti in altra te, zo dadelijk de street dance van The Break Machine. Maar we blijven nog even in Vlaanderen samen met Bart Herman.

moesten al teruggaan naar 1973 voor deze Angie van de Rolling Stones. Sommige mensen voelen aan als zonlicht op een bewolkte en donkere dag.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
3: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een nummer die helemaal geen potten heeft gebroken in de hitlijsten van 1998. Touch and Go. Niet Touch of Joy, Touch and Go. Hoorde je net. Dit zijn Lost Frequencies.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

over 17 september 1985. Want toen kwam het nummer uit als een tweede singletrack uit hun album The Head on the Door. The Cure was dat bij Melinda FM en Close to Me. Wij leggen ons oor op de werkvloer. We luisteren zometeen naar de verhalen van ondernemers en handelszaken uit West-Vlaanderen. Het nieuws van bij ons komt eraan en de zomerse muziek klinkt op de werkvloer vanaf vandaag, want het is 1 juni. Fijn dat je erbij bent. Voilà, hier is Shakira. Ze krijgt binnenkort 60 miljoen euro op haar rekening gestort van de Spaanse fiscus. Want ze is vrijgesproken.

De Wild West. Hier vanuit Middelkerk in Melinda FM op de werkvloer in heel West-Vlaanderen. Via FM, via DAB+. En natuurlijk ook via onze radio-app. Die heb je al geïnstalleerd, hoop ik, op je smartphone. Heel eenvoudig en helemaal gratis. Heel goedemorgen.

Rihanna en Don't Stop the Music met een knipoogje naar een oude hit van Michael Jackson. Nog goed 4 weken zeker, hè? En de zomervakantie kan beginnen. Toch opvallend is het dat veel collega's hun zomerverlof nog altijd niet hebben doorgegeven. In de koffiecorner straks om 11:15 gaan we dat eens bekijken. En de reisverzekering die gaat veranderen binnenkort. Vandaag kiest Vlaanderen zijn beste buurt. We hebben heel wat te vertellen in die koffiecorner. Van nu tot 12:00. Welkom op de werkvloer. Klaak

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
3: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om...

zomer in Vlaanderen vanaf vandaag. Ja, en nu komt het vanuit de radio. Melinda FM met de zomerse muziek van Cool en The Gang uit de 80's. Straks gaan we het dus hebben in de koffiecorner over het zomerverlof dat je moet doorgeven en over de veranderingen bij de reisverzekeraar. Nu gaan we het hebben over de Baron in Oostende. Dat is ons eerste verhaal op de werkvloer van vandaag, want daar bij de Baron schrijven ze aan hetzelfde verhaal en beginnen ze vandaag na 17 jaar aan een nieuw hoofdstuk. Wat ooit begon als een gezellige pasta en kroket met pot op tafel, zoals dat dan in de volksmond heet, groeit het vandaag uit tot een restaurant waar Belgische producten, verfijnde bereidingen en beleving centraal staan. En daar wordt aan gewerkt samen met het team met Kevin, want zij schrijven allemaal samen aan dat nieuwe hoofdstuk. Het nieuwe concept omvat een open keuken en een chef's table met een focus op beleving en veel minder personeel in de zaak. Het nieuwe hoofdstuk begint in de Dorpstraat nummer 81 bij de Baron in Oostende.

0: Pussycat Dolls op maandag voormiddag op de werkvloer. Melinda FM staat aan. Ik heb nog op het prikbord een hele aangename activiteit gevonden die je volgende zondag samen met de kinderen zou kunnen doen. Want volgende zondag zijn er weer de Plovifeesten in Bredenen. Op het August Ploviplein, dat wordt helemaal omgetoverd tot een gezellige festivalweide tussen 2:30 en 6:30. Voor de kinderen is er doorlopend animatie met de pretcamionet en de andere bezoekers die kunnen genieten van een hapje en een drankje aan een foodtruck of aan een candybar. En dat is aanstaande zondag 7 juni dus. De Plovifeesten in Bredenen van 2:30 tot 6:30.
1: Zomerse muziek, Melinda FM.
0: Straks Phil Collins op de werkvloer. Phil Collins is genomineerd dit jaar voor de opname van Rock'n'Roll Hall of Fame in Amerika. 14 november zal de ceremonie doorgaan. Maar Phil heeft al laten weten dat hij daarbij niet zal aanwezig zijn. En dat zal waarschijnlijk met zijn gezondheid te maken hebben. Dit is

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

Vanaf vandaag, vanaf deze week verdwijnen de restafvalzakken in de pannen. Vanaf nu worden enkel nog de Difta-rolcontainers en de ondergrondse punten gebruikt voor het verzamelen van afval. Dat gaat in de gemeente moeten zorgen voor een propere omgeving, voor een eerlijkere facturatie en voor een betere ergonomie voor de medewerkers van de afvalophaling. Het nieuws van bij ons, dat is voor zometeen om 11 uur.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Niels de Stadsbader heeft een nieuwe single uit, Vuur en Vlam. Het nummer gaat over de moeilijke periode na de brand die zijn loft in Deerlijk volledig verwoestte.
2: Alles staat in vuur en vlam, toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn.
1: En Niels de Stadsbader benadrukt dat hij positief wil blijven en dankbaar is voor alle hulp die hij kreeg na de brand. De vernieuwde jachthaven van Zeebrugge is officieel geopend. Het agentschap MDK en de stad Brugge investeerden samen 19 miljoen euro in bescherming tegen overstromingen en in een aantrekkelijkere publieke ruimte. In Dentergem is het gemeentehuis beschadigd door vandalen. Enkele ramen die zijn kapot en de glazen deur is ingeslagen. Burgemeester van Dentergem, Koenraad de Grote, die hoopt dat getuigen zich nog melden. In het centrum van Roeselare zijn 5 mannen opgepakt na verschillende vechtpartijen. Een man die raakte gewond door een glazen fles en ook een voorbijgangster die moest naar het ziekenhuis. De verdachten die zijn dit weekend al verhoord. Eddy Lust stopt als burgemeester van Menen. De 69-jarige Lust, die sinds 2019 het burgemeesterschap opnam en daarvoor jarenlang schepen was, die zegt dat zijn gezondheid het niet langer toelaat om actief te blijven in de politiek. Wie hem zal opvolgen is voorlopig nog niet bekend. De geplande sluiting van 2 scholen en buitenschoolse kinderopvang De Strandjutter in Slijpen zorgde vorig najaar voor veel commotie. De coalitie van Lijstendekker en de partij Respect die hebben nu beslist dat de opvang toch blijft bestaan. De gemeente Middelkerke die neemt alle vervoerskosten volledig op zich.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag wisselend tot soms zwaar bewolkt, maar meestal droog. Aan zee blijft het lange tijd zonnig. De temperaturen gaan van ongeveer 19 graden aan de kust tot 23 à 24 graden landinwaarts. De wind die waait zwak tot matig. Later op de dag komen er bredere opklaringen. In de nacht wordt het wisselend bewolkt en trekken regen- en onweersbuien vanuit het westen en zuidwesten over het land. Morgen dinsdag zijn er dan opnieuw regen- en onweersbuien. In de loop van de dag schuift een koufront van west naar oost met lokaal felle buien en stevige windstoten. Het wordt morgen nog 18 tot 24 graden, maar na het front koelt het af.
3: Het regionieuws werd u aangeboden door

Network in de hitparade en de Steve Miller Band met Abracadabra. Het was 1982 voor Daryl Hall en Joan Outs en Man Eater. Dankjewel Jeroen om ons bij te praten over de actualiteit. We zijn een nieuwe maand begonnen, vandaag maandag 1 juni. Welkom op de werkvloer.

Salt en Peppa, let's talk about sex. Wij gaan het straks in de koffiecorner hebben over het zomerverlof. De maand juni is begonnen vandaag, de laatste 4 weken op de werkvloer, voordat het grote vakantie begint. Maar blijkbaar hebben nog heel wat mensen op de werkvloer hun verlof nog niet doorgegeven. Moet je wel doen, hè, mannen?

0: money. Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Voor Mark Almond en zijn collega was het de opvolger voor Tainted Love. Die dance classic uit 1981, ja. Torch stond een jaar later in de hitparade. In de koffiecorner vandaag muziek van Red Boon, We Are Wounded at Wounded Knee. En een ouwertje van Clouseau. We zijn een maand voor de grote vakantie begint. En blijkt uit een onderzoek nu dat nog maar 1 op de 3 werknemers zijn verlof heeft aangevraagd. Nu, wanneer je dat verlof aanvraagt, hè, dat maakt eigenlijk niet uit, want wettelijk gezien mag het ook niet geweigerd worden of er zou een zwaarwegende reden moeten zijn. Nu, als werknemer heb je recht op verlof voor zorgtaken te doen, zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof. En ook als is dat zo dat je ouder bent geworden of bent met kinderen ten laste, dan is het niet automatisch gegarandeerd dat jij voorrang krijgt om tijdens de schoolvakanties verlof te kunnen nemen. Werknemers die kunnen of die moeten daar wel rekening mee houden met die aanvragen en daar dan de nodige afspraken rond maken, zodat op de werkvloer alles efficiënt kan blijven verlopen. De werknemers die kunnen hun rechten nog altijd het best bespreken met de personeelsdienst. Dus als je nog vragen hebt, even langslopen bij Nancy.
1: Melinda FM, de beste muziekmix.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Fijn, hè? Vandaag zijn er 4 buurten in provincie West-Vlaanderen die kans maken om de beste buurt van het jaar te worden. De Piedicaanstraat in Hooglede, Ter Kouter in Menen, Sint-Sebastiaanshof en het Sint-Andrieshof in Poperingen. Dat zijn de 4 genomineerden. Vanavond kennen we de winnaar van de beste buurt van 2026.

Maandag voormiddag 1 juni. Ja, het is bijna lunchtijd. We gaan hier afronden wat de werkvloer betreft. We zijn een maand voor de grote vakantie en blijkt uit een onderzoek dat nog maar 1 op de 3 werknemers zijn verlof heeft aangevraagd. 4 buurten in onze provincie maken vandaag kans om de beste buurt van het jaar te worden. De winnaar kennen we vanavond. En bij de Baron in Oostende schrijven ze vanaf vandaag een nieuw hoofdstuk. Na 17 jaar, ja, wat ooit begon als een gezellige pasta en kroketjeszaak met de pot op tafel, groeit vandaag uit naar een restaurant waar Belgische producten, verfijnde bereidingen en beleving centraal staat. En ook zometeen een heel smakelijk eten. Blijf bij Melinda FM en maak er een hele fijne maandag van. Veel plezier met Ron.

0: ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven snel rijden bijvoorbeeld.
1: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. De regels voor Airbnbs worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
2: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren, maar je zal wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet, dat het een beetje comfort heeft en toch proper is en nog belangrijker dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
1: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 mensen vervangen door artificiële intelligentie. Dat blijkt uit hun plannen voor de komende jaren. Het gaat dan onder meer over jobs bij de klantendienst. Er zouden geen naakte ontslagen vallen. Het is sinds vandaag moeilijker voor buitenlandse studenten om in ons land te studeren. De regels verstrengen voor niet-Europese studenten. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt beslist om misbruik te vermijden. Ze legt uit wat het betekent.
3: Zij zullen moeten aantonen dat ze effectief vooruitgang boeken in hun opleiding. Een ander iets is dat een student die tijdens de eerste 3 jaar van zijn verblijf al een derde studierichting wil beginnen, terwijl dat die 2 zonder succes waren, dat er een weigering voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning komt.
1: Vorig jaar vroegen bijna 14.000 studenten van buiten de EU een visum aan om in ons land te mogen studeren. In Italië is een speleoloog gered die 12 uur vast heeft gezeten in een grot. Het gaat om een 20er die gisteren met zijn voet onder een rotsblok was terechtgekomen. Tientallen mensen hebben geholpen om hem te bevrijden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. En Hollywood viert de Amerikaanse filmster Marilyn Monroe. Die zou vandaag 100 geworden zijn. Monroe raakte wereldbekend met haar blonde krullen en witte jurk die omhoog vloog boven een luchtrooster. Monroe stierf toen ze 36 was aan een overdosis. Rond haar dood hangt nog altijd veel mysterie. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En ook de dagen nadien is het regenachtig.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
5: Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Dat denk jij ongetwijfeld ook, hè, Dirk? Dat het er heerlijk vertoeven is in die armen van Kali Minauk. In My Arms was dat net na het nieuws van 12 uur.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club De Wit met Ron De Wit.
0: Maandagmiddag en we gaan alweer het beste geven van onszelf tot 2 uur. Welkom in de show allemaal.

Absoluut een van de mindere grote hits van deze grote superster, maar daarom niet minder leuk. George Michael was dat. En heel de pijn aan dit hier was destijds de groep waarbij een zekere Miss Chicone Madonna dus haar eerste officiële stappen zette op het podium. Hier is The Breakfast Club. En Right on Track gaan ze brengen.

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en open deurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.

0: Allemaal en de nieuwe Yves Segers. Manfred Lubowitz werd geboren in Zuid-Afrika, maar verhuisde later naar Groot-Brittannië om daar jazz te gaan spelen. Uiteindelijk werd het dan toch popmuziek voor een gedeelte met de band die hij Manfred Mann's Earth Band noemt. Deze Blinded by the Light is oorspronkelijk een nummer van niemand minder dan de bas, Bruce Springsteen.
1: Club de Wit, Radio Classic.

0: Dit zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 1 juni vandaag gaan we starten onze historische nieuwsfeiten. In het jaar 1952 een supportersbus van La Gantoise, het latere AA Gent, crashte ter hoogte van Grevelingen in het noorden van Frankrijk. Hierbij kwamen 35 mensen om het leven. 1962 Israël maakt bekend dat Adolf Eichmann een dag eerder is geëxecuteerd door middelen van ophanging en dat zijn stoffelijk overschot is gecremeerd en is uitgestrooid over de Middellandse Zee. 1967 het Beatles-album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band komt uit in het Verenigd Koninkrijk. 1980, dan is er de eerste uitzending van de Amerikaanse nieuwszender CNN van Ted Turner. 1990, in de Georgische hoofdstad Tbilisi vallen 19 doden en meer dan 40 gewonden nadat twee cabines van een kabelbaan naar beneden stortten door een kabelbreuk. 1995, Noorwegen kampt met de ernstigste overstromingen in 125 jaar door smeltende sneeuw en zware regenval. 1997, Germinal Ekeren wint voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de Belgische voetbalbeker door Anderlecht in de finale met 4-2 te verslaan. 2001, de 12-jarige Zuid-Afrikaanse AIDS-activist en patiënt Nkosi Johnson, die lange tijd het symbool voor de strijd tegen AIDS in Zuid-Afrika was, verliest de strijd tegen de slopende ziekte en sterft. 2009, een Airbus A330-200 van Air France verdwijnt boven de Atlantische Oceaan plots van de radar. Bij de vliegtuigramp met vlucht F447 komen 228 mensen om het leven. Het is de grootste vliegtuigramp met een burgervliegtuig sinds 2001. 2016, bij de ontploffing van een autobom bij een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu komen minstens 20 mensen om het leven, onder wie 2 parlementsleden. 1 juni vandaag, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Na al die weken nog steeds terug te vinden in onze top 30 hier bij Melinda FM. Dus men kan wel stellen, een dikke hit deze Drive Safe van Mal Smit en Niall Horan.
1: Goedemiddag. Welkom bij Club De Wit.
0: De 1961 in Kansas geboren Melissa Etheridge studeerde gitaar aan de muziekschool. Een grote platenbaas genaamd Chris Blackwell van Island Records ziet Melissa Etheridge in 86 spelen in Long Beach in California en contacteert de sing-and-songwriter en legt ze meteen onder contract. Haar debuutalbum heette simpelweg Melissa Etheridge in 1988 en dit hier was de grootste hit daaruit. Hier is Like The Way I Do tot aan de nieuwe airplay van Dave.

0: Deze week in de Spotlight. Melinda FM, Airplay van de Week.
1: Deze week hoor je de nieuwe single van Get Citanova. Het is een Canadese artiest die de hedendaagse elektronische muziek combineert met spiritualiteit. Dit is Out of the Dark.
0: Airplay van de Week.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Ik hoef het er absoluut niet bij te vertellen, hè, uit welke Disney-prent dit hier komt. Uit The Lion King natuurlijk. Jimmy Cliff en Libo M waren dat met Hakuna Matata op deze 1 juni. Het is vandaag de sterfdag van onder meer meneer drinkrode wijn Joe Harris. Overleed in 2003 deze Vlaamse zanger. Hij werd 59 jaar en vandaag ook de sterfdag van Cynthia Well. De Amerikaanse songwriter die schreef onder meer de platen He's So Shy van, je weet wel, de Pointer Sisters, You've Lost That Loving Feeling van de Righteous Brothers en ze schreef ook deze Running With The Night van Lionel Richie. Zo overleed in 2023, werd 82 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

0: Een kerel die absoluut heeft geholpen om de jaren 80 muzikaal lekker in te kleuren, deze Lionel Richie. Running with the Night was dat. Zometeen maken we plaats voor het nieuws van 1 uur. En dan zijn we er terug op deze maandag met deel 2 van Club de Wit. Eerst nog dit hier. De klassieker in onze eigen moedertaal van dit uur komt van Johan Verminne.
1: Klassieker in je eigen moedertaal.
2: Dit

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Horion zit al sinds 1980 in de gevangenis voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Naar welk zorgcentrum hij gaat, houdt het gerecht geheim. De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
2: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven snel rijden bijvoorbeeld.
1: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. In Sint-Kruiswinkel bij Gent is een man op een fatbike zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Hij werd

0: een beetje comfort heeft en toch proper is. En nog belangrijker, dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
1: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. En de douane op een luchthaven in Zwitserland trok grote ogen toen ze een vrouw van haar vakantie zagen komen met, hou je vast, 55 koffers bij zich. Alle bagagestukken werden gescand en gecontroleerd en mochten gewoon mee naar huis. De vrouw moest er enkel 20 minuten voor wachten. Wat er in die koffers zat, is onduidelijk. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
2: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
3: Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Duncan James, Anthony Costa, Lee Ryan en natuurlijk niet te vergeten Simon Webb nog eens samen op plaat. Vooral in de Nillies, bijzonder populair deze boysband hier. Blue was dat net na de verhalen die het wereldnieuws halen in het nieuws van 1 uur. En One Love.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Ook in dit laatste uur nog een pak aan goede platen. Goed voor jouw oortjes op deze maandagmiddag. Nu met Taylor Swift en The Fate of Ophelia gaat ze brengen.

Zweedse zangeres Nene Cherry schreef dit nummer 7 Seconds en zong het samen met de Senegalese zanger Yosso N'Dour. Het lied gaat over de eerste seconde van het leven van een kind, waarin de zorgen en problemen van de wereld hem of haar nog absoluut niet bekend zijn. En de volgende kerel, Boy George, was onlangs nog te zien op het Eurosongfestival. Althans in de halve finales, ik dacht voor San Marino. Het is niet echt een groot succes geworden. Dat is niet zo zoals dus in de jaren 80 met deze Culture Club. Grote hits hebben ze gemaakt, onder meer met deze Time Clock of the Heart.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: wat zij is.
1: Een beetje egoïstisch toch wel als je het mij vraagt. Zij is voor mij een ja prima. Nu The Knack, de poprockband uit LA die in 1979 met de neus in de boter valt, met de deur in huis valt als het ware met deze eerste single hier, My Sharona. De groep weigerde echter interviews te geven en groef daarmee, bij de critici althans, zijn eigen graf.
2: Club De Wit, hier hoor je de beste klassiekers.

0: Aangepast aan de noden van de tijd, zeg maar. There's Just the Way You Are, Milky. Mel Crap waren dat.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Het is 1 juni vandaag en Héloïse Letéché is jarig. De Franse zangeres, beter bekend als Christine and the Queens, wordt er vandaag 38. Alanis Morissette, de Canadese zangeres 52. En Jason Donovan, de Australische acteur en ook zanger, wordt er 58. Roger Sanchez, de Amerikaanse DJ en producer, 59. En Simon Gallup, de Britse bassist bij The Cure, wordt er 66. Charlene, de zangeres, de Amerikaanse zangeres van I'll Never Been To Me, wordt er vandaag 76. En Ron Wood, de Britse gitarist bij de Rolling Stones, wordt er 79. Pat Boone, de Amerikaanse zanger, wordt er 92. En mocht ze nog in leven zijn, ze overleed in 1962, zou de Amerikaanse actrice en ook zangeres Marilyn Monroe vandaag exact 100 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is de Britse zanger Tom Robinson. Die wordt er vandaag 76.

0: Toen hij populair was met zijn muziek en dat in de jaren 80, was hij zowat de verpersoonlijking van het linkse protest tegen het toenmalige Thatcher-regime. Margaret Thatcher, je weet wel. Tom Robinson, vandaag 76 jaar, je hoorde Listen to the Radio. Een plaat die een heel speciaal gevoel geeft als je het hoort tijdens de non-stop 's nachts hier bij Melinda FM. Je moet het maar eens proberen of luisteren gewoon hier naar deze gouden hoofdlengte.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: Nu met deze plakker hier van deze rockband Extreme. Here is More Than Words.

0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Al meer dan 30 jaar zijn de Gistelse Dolle Dagen het feestweekend van de regio. Vorig jaar werd het vernieuwde concept een schot in de roos. En dit jaar gaan we nog een stap verder. Op zaterdag 13 juni start het feest met Koopjesdag. Van 9 tot 18 uur acties en opendeurdagen bij de Gistelse handelaars, Melinda FM on tour, live van op de markt, muzikale omlijsting, kermis en vanaf 19:30 de dolle feesten met DJ's en livebands op de Kleine Markt. En op zondag 14 juni wordt Gistel opnieuw de place to be. Braderie, straatartiesten, springkastelen, kinderanimatie, foodstands, optredens op verschillende locaties en de hele namiddag een verkeersvrij centrum vol sfeer en beleving voor het hele gezin. De Gistelse Dolle Dagen, 13 en 14 juni. Twee dagen vol plezier, muziek, animatie en dolle momenten. Mis het niet. Gistelse Dolle Dagen.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.

Pommelien, Pommelien Thijs en ik moet gaan. Nu de Britse singer-songwriter die destijds een goede 12 jaar geleden doorbrak met de hit Budapest. Dit keer was daarvan een van de volwaardige opvolgers, zeg maar. George Ezra en Anyone for

Ik weet niet of je het gezien hebt, maar zaterdag jongstleden waren ze nog de opwarmers van de finale van de Champions League voetbal tussen PSG en Arsenal. De killers waren dat met Human en deze Peter Gabriel samen met Kate Bush in Don't Give Up. Mogen Club De Wit afsluiten op deze maandag. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier bij de rest van de crew hier via dus deze houten hoofdlengte. En wat mij betreft heel graag tot morgen. In this

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: In het centrum van Roeselare zijn 5 mannen opgepakt na verschillende vechtpartijen. Een man die raakte gewond door een glazen fles en ook een voorbijgangster die moest naar het ziekenhuis. De verdachten die zijn dit weekend al verhoord. In Dentergem is het gemeentehuis beschadigd door vandalen. Enkele ramen die zijn kapot en de glazen deur is ingeslagen. Burgemeester van Dentergem, Koenraad de Grote, die hoopt dat getuigen zich nog melden. Niels de Stadsbader heeft een nieuwe single uit, Vuur en Vlam. Het nummer gaat over de moeilijke periode na de brand die zijn loft in Deerlijk volledig verwoestte.
2: Alles staat in vuur en vlam, toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn.
1: En Niels de Stadsbader benadrukt dat hij positief wil blijven en dankbaar is voor alle hulp die hij kreeg na de brand. Oostende voor Anker heeft dit jaar 100

0: De 69-jarige Lust, die sinds 2019 het burgemeesterschap opnam en daarvoor jarenlang schepen was, die zegt dat zijn gezondheid het niet langer toelaat om actief te blijven in de politiek. Wie hem zal opvolgen is voorlopig nog niet bekend.
1: Melinda FM, weerbericht.
0: Het is vandaag wisselend tot soms zwaar bewolkt, maar meestal droog. Aan zee blijft het lange tijd zonnig. De temperaturen gaan van ongeveer 19 graden aan de kust tot 23 à 24 graden landinwaarts. De wind die waait zwak tot matig. Later op de dag komen er bredere opklaringen. In de nacht wordt het wisselend bewolkt en trekken regen- en onweersbuien vanuit het westen en zuidwesten over het land. Morgen dinsdag zijn er dan opnieuw regen- en onweersbuien. In de loop van de dag schuift een koufront van west naar oost met lokaal felle buien en stevige windstoten. Het wordt morgen nog 18 tot 24 graden, maar na het front koelt het af.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
1: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: geworden. Het is 1 juni, we starten een nieuwe maand en ook de zomerprogrammering hier bij Melinda FM. Wat betekent dat concreet? Wel, vanaf nu heel zomerlang tussen 2 en 3 zomermatinee, meer zomerse plaatjes, wat zomerse items. Daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen.
1: Zomermatinee met Stef Tielemans.
0: Hey, wees welkom iedereen.

0: Enrique Iglesias bij Melinda FM en Bailamos. Maandag zijn we vandaag 1 juni. Ik zei het al, hier bij Melinda FM starten we vandaag de zomerprogrammering met wat meer zomerse plaatjes. Met zomermatinee elke weekdag tussen 2 en 3. Met om 2:30 elke dag een cocktailplaat. Om 3:15 duiken we in het muzikale hitverleden. En elke vrijdag draaien we een vinylplaat van op onze platendraaier. En Christophe, ja, die komt nog elke woensdagmiddag langs met zijn hitstory. En elke dag heb ik ook iets speciaals.
1: Het is zomer!
0: Wist je dat de gemiddelde Belg tijdens de zomer zo'n 7 liter ijs eet? En vanille blijft de absolute favoriet, maar pistache wint elk jaar terrein. En geef nou toe, een ijsje smaakt altijd beter als het begint te smelten, voor wanneer je dan denkt.
2: Matinee.
3: Wel, dat ziet er erg goed uit. Vandaag al brede opklaringen en morgen schijnt de zon volop.

0: Dek Immo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Jo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

DJ Perez was dat en de Sailor Song. We hebben een toch wel middelmatig weekend achter de rug. Maar het was echt wel de verkoeling, hè, want na zo'n warme week van afgelopen week was het toch wel even terug. Wow! Oké, maar het zal nu wel even duren voor we terug zo'n warme temperaturen halen. Maar we zitten nog maar aan het begin van de zomer. Dit is Eric Carmen bij Melinda FM. Hungry Eyes.

0: Heerlijke 70s klassieker van Raffaella Cara. En A Far L'Amore Comincia Tu.
1: De cocktailplaat.
0: Misschien droom je al van de zomervakantie of een dagje aan zee. En wat past daar beter bij? Natuurlijk een cocktail. En dat met een heerlijke Vlaamse klassieker. Bart Kael neemt ons mee op een muzikale vaartocht. Vol romantiek en zomerse kriebels.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: vinden deze plaat terug in 1987. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Hele zomer lang blikken we terug naar het muzikale hitverleden.
1: Het muzikale hitdossier. Vandaag keren we terug naar de hitparade van
0: 1976. Toen kwam de single uit van G. Vincent Edwards, Love Hit Me. Hij is afkomstig uit Groot-Brittannië, was geen grote hitmachine, maar wel een stem die meteen bleef hangen. In de hitlijsten deed Love Hit Me het bescheiden. In België kwam hij in de BRT top 30 tot net binnen de top 20, terwijl hij in Nederland bleef steken in de tipparade. Geen grote hit dus, maar wel een nummer dat de tand destijds verrassend goed heeft doorstaan.
1: Het muzikale hitdossier.

hartebrekers waren dat en taboe. Het zit er alweer op deze eerste zomermatinee van het zomerseizoen hier bij Melinda FM. Fijn dat u meeluisterde. Morgen ben ik er graag terug. Doen we het opnieuw tussen 2 en 3. En voor zometeen veel...

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Met deze Donna Summer en This Time I Know It's For Real. Ze hebben begonnen aan de zomeredities van onze rotonde. Vandaag 1 juni. We zijn blij dat jullie weer aan de andere kant van de radio zitten. Trouwens, welkom bij de rotonde op maandag.

Dit was in het prille begin van de 90's en toen kwamen we Talk Talk tegen met dit nummer It's My Life. Wie So You Think You Can Dance volgde heeft kunnen zien dat gisteren Femke van Beeslaren de grote winnares is geworden. Tijdens dit parcours heeft de 24-jarige uit Wevelgem bewezen dat je ook met tegenslagen nog de grootste kan worden. Ondanks een open hoofdwonde die ze opliep tijdens de repetities, heeft het haar niet belet verder te strijden en met succes. Femke won een ticket naar Los Angeles, waar ze met de beste dansers ter wereld nog kan ontplooien. Een o zo grote intense sport. Proficiat, Femke.

Ik beweer nu niet dat u erop zat te wachten, maar in ieder geval, het is altijd leuk om even terug te horen. Elvin Stardust en A Picture of You. Op zaterdag 13 juni krijgt Veurne er een nieuw sportief evenement bij. Na twee succesvolle edities onder vrienden en familie groeit Roundnet Rumble uit tot een uiterst publieke editie in het Wiltura Sportpark. Roundnet, beter bekend als Spikeball, staat centraal, maar Roundnet Rumble wordt veel meer dan alleen maar een toernooi. Overdag draait alles rond sportieve actie, plezier en competitie. Daarna schakelt het terrein moeiteloos over naar een open-air event met DJ-bar, catering en ambiance tot in de vroege uurtjes.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Ze was actrice en befaamd fotomodel, maar ze werd ook ontdekt als zangeres. Deze Grace Jones en La Vie en Rose. Wie vlug aan het werk wil geraken na zijn schoolperiode, kiest best voor een van volgende opleidingen. Verpleegkunde, een technische opleiding, een lerarenopleiding, computer science of bouwkundige en bouwtechnische opleidingen. Volgens career manager van Acerta, Nona van den Einde, is er in deze sectoren het meest plaats op de arbeidsmarkt. Wat uiteraard niet belet dat je met andere opleidingen ook aan de bak kan. Alleen moet je jezelf wat meer bewijzen.

Heerlijke mondharmonica-geluiden die we kunnen koppelen aan Toots Tielemans, maar het is niet zo. Een nummer uit 1984 van Hans de Boy en dan weet ik dat ik thuis ben. Van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 augustus ontdek je al wandelend de prachtige Westhoek tijdens de internationale Vierdaagse van de IJzer. Kies zelf je afstand en geniet van extra voordelig tarief in voorverkoop. De voorverkoop geldig tot en met 13 augustus bedraagt €7 voor volwassenen en €5 voor jongeren tot 18 jaar. Vanaf 14 augustus is dit €9 voor volwassenen en €7 voor jongeren tot 18 jaar. Een extra voordeel is, wie voor 1 augustus 2026 inschrijft en betaalt, maakt kans op mooie prijzen. Inschrijven kan via vierdaagse.be/nl/inschrijvingen.

0: Dek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Onze eigen Camille en wat ben jij een lekker ding, zal wel niet tegen ons zijn. Het begint nogal op te vallen dat Brad Pitt geen goede relatie heeft met zijn kinderen. Na zijn 3 dochters heeft nu ook zijn 24-jarige zoon Maddox afstand gedaan van de familienaam Pitt. Volgens bronnen zou Brad Pitt erg zitten met dit oeuvre, want het voelt alsof je zomaar je kinderen kwijt bent. Hij voelt zich nog steeds gelukkig aan de zijde van Ines de Ramon, maar de afstand met zijn kinderen doet hem enorm veel pijn. Dit is muziek van Maroon 5, This Love.

Om het einde van onze editie te trotseren vandaag, deden we nog een duikje naar de jaren 70, naar 1977 met Sheila en The Black Devotion en Love Me Baby. Veel plezier nog met de collega's. Morgen dan zijn we terug en we gaan eruit met Miles Smith en Wait For You. Dat zullen we doen. Morgen zelfde uur, zelfde zender. Tot dan.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: In Dentergem is het gemeentehuis beschadigd door vandalen. Enkele ramen die zijn kapot en de glazen deur is ingeslagen. Burgemeester van Dentergem, Koenraad de Grote, die hoopt dat getuigen zich nog melden. In het centrum van Roeselare zijn 5 mannen opgepakt na verschillende vechtpartijen. Een man die raakte gewond door een glazen fles en ook een voorbijgangster die moest naar het ziekenhuis. De verdachten die zijn dit weekend al verhoord. De vernieuwde jachthaven van Zeebrugge is officieel geopend. Het agentschap MDK en de stad Brugge investeerden samen 19 miljoen euro in bescherming tegen overstromingen en in een aantrekkelijkere publieke ruimte. Op het strand van Sint-Idesbald bij Kokseide zijn opnieuw tientallen dode gevlekte gladde haaien aangespoeld. Na de 17 dieren van zaterdag kwamen er gisteren zondag nog eens 36 bij. En daarmee staat de teller nu op meer dan 70 aangespoelde haaien. In de wijk Groenpark in Roeselare is een kunstwerk ingehuldigd dat de zware overstromingen van 10 jaar geleden herdenkt. Het gaat om een container met beschilderde zandzakken. Niels de Stadsbader heeft een nieuwe single uit, Vuur en Vlam. Het nummer gaat over de moeilijke periode na de brand die zijn loft in Deerlijk volledig verwoestte.
2: Alles staat in vuur en vlam, toch zeg ik je nu. Jij verzacht alle pijn.
1: En Niels de Stadsbader benadrukt dat hij positief wil blijven en dankbaar is voor alle hulp die hij kreeg na de brand.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Het is vandaag wisselend tot soms zwaar bewolkt, maar meestal droog. Aan zee blijft het lange tijd zonnig. De temperaturen gaan van ongeveer 19 graden aan de kust tot 23 à 24 graden landinwaarts. De wind die waait zwak tot matig. Later op de dag komen er bredere opklaringen. In de nacht wordt het wisselend bewolkt en trekken regen- en onweer

In 1985 was dit een dikke hit voor Mr. Mester. Je hoorde ze hier met Broken Wings. Dankjewel Luc, dankjewel Jeroen voor het regionies. Het is alweer maandag vandaag, even over 4 uur. En wij zitten klaar voor een uur lang de betere muziek hier bij Melinda FM. Let's pretend it's not the end.

Maandag 1 juni was voor ons het tijdstip om onze zomerprogrammering te starten. En dat hoor je ook aan de muziek. Suzanne Hafs was dat, My Side of the Bed. Belgisch werk van Vrijmoed, tranen op mijn wang.

Wij weten niet of het tranen zijn van geluk of van verdriet. Ik heb het nieuws eens even bekeken van vandaag. Veel miserie, maar we hebben ook een goed nieuwsbericht gevonden. Dat geven we u straks mee. En dan gaan we ook eens kijken wat het weer ons brengt voor vandaag en de komende dagen. Katie Tunstall, Suddenly I See.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Maxine Spex. Het was hun enige grote hit. Don't Count Stones en Don't Tell Truth. We hebben een goed nieuwsbericht voor u gevonden. Stripper trakteert Maria op lapdance voor haar 100ste verjaardag. Het hoeft niet altijd saai te zijn in een woonzorgcentrum. Met die overtuiging nodigde WZC Southguard in het Antwerpse Puurs Sint-Amans deze week een stripper uit voor de 100ste verjaardag van bewoonster Maria Heijnaerts. De bewoners kregen een groene of rode sticker. Groen betekende dat de danser dichterbij mocht komen. Er waren een paar bewoners waar we het echt niet van verwacht hadden, die toch voor groen kozen, lacht de directie.
1: Hallo.
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
1: Hallo.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Walter Maier met Axel F. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen voor vandaag en de komende dagen. Vandaag laatste dag dat we temperaturen krijgen boven de 20 graden met een maximum van 21 vandaag. Zwaar bewolkt, maar het zou wel droog blijven. Morgen, dat is wat anders. Temperaturen zakken richting 18 graden. Voor morgen, als ook voor woensdag, zou het grijs zijn en regenachtig. Donderdag en vrijdag zijn de betere dagen van de week. 17 graden maar af en toe toch wel zon. Zaterdag terug regen en vanaf zondag zou het weer gaan beteren. Ik heb het zonnetje meegebracht vandaag. Camille.

Dit nummer is ondertussen ook alweer 2 jaar oud, maar wordt nog regelmatig gedraaid. En terecht, Henry Moody, Right Person, Wrong Time. Wij gaan er vandoor. Ik laat u in de goede handen van de collega's. Morgen zijn we er alweer terug voor de dinsdagse aflevering vanaf 1 uur of 4.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten, wel met een enkel band, en hij verhuist naar een forensische zorginstelling. Advocaat Jurgen Mille noemt dat een moedige beslissing van de rechter.
2: Ik denk dat tegenwoordig rechtbanken natuurlijk nog veel meer door alle aandacht die aan zaken wordt gegeven toch wel druk ervaren. En het is dan ook bewonderenswaardig dat magistraten toch nog altijd denken aan hun kerntaak en dat is rechtspreken. Ook als daar niet iedereen het mee eens is. Dus ik denk dat dat een moedige beslissing is. En iemand die ondertussen bijna 79 jaar is en toch ook fysiek absoluut niet meer sterk is, ik denk dat men zich daar absoluut geen zorgen in moet maken.
1: Orion heeft altijd gedaan wat hij moest doen en zal dat ook blijven doen, zegt zijn advocaat nog. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is nog niet duidelijk naar welke zorginstelling hij verhuist en wanneer dat gebeurt. In Sint-Katelijne-Waver in de provincie Antwerpen staat een bedrijf in brand. Er hangt een grote rookpluim. De brandweer vraagt daarom aan mensen in de buurt om ramen en deuren dicht te houden. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Ook de oorzaak van de brand kennen we nog niet. De verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend. Vooral door dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Je hoort Lars Vervoort van verzekeraar AG Insurance.
3: Ze komen nog volop binnen, de aangiftes. Wij zaten vanochtend toch al snel op een aantal 100 aangiftes. Maar ik vermoed dat kantoren van makelaars en dergelijke van het weekend gesloten waren, dat er veel vandaag, morgen, later in de week nog moet binnenkomen. Dus ik denk dat we toch snel naar een aantal 1000 dossiers zullen gaan van dit weekend.
1: Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen door het onweer. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS, dat meldt een Iraans persbureau. Het komt door de situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen, ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. Zolang dat niet gebeurt, willen ze niet verder onderhandelen. En sport: op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Chinese partner Shuai Zhang in 2 sets van een Frans-Chinees duo, 6-2 en 6-4. Mertens en Zhang waren het derde reekshoofd in Parijs. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minimaal rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Met dit mooie weer bij Simon & Garfunkel en toen in 1986 solo gegaan met dit aardig resultaat, Paul Simon en You Can Call Me Al.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Mels Heren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Mels Heren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Mels Heren Gistel. Mels Heren, voor elke man in elke maat.

0: Linda FM, Airplay van de week.
1: Deze week hoor je de nieuwe single van Get Citanova. Het is een Canadese artiest die de hedendaagse elektronische muziek combineert met spiritualiteit. Dit is Out of the Dark.
0: Airplay van de week.

Toeval of niet, maar ik kreeg vandaag een bericht op Facebook binnen. 11 jaar geleden was ik aan het kruis van Bob Marley in Jamaica. 6:06 op maandagmiddag bij Melinda FM. Kenny B, we gaan niet naar Jamaica, maar wel naar Parijs.

Als je ooit eens de kans krijgt om een citytrip te gaan doen naar Parijs, moet je dat absoluut eens doen. En daar moet je eens van de gelegenheid maken om met de fiets door geen Parijs te rijden. Heel uitzonderlijk en prachtig. Dat was nog even Kenny B in die turbulente show. Vorige week was het een frisse pint. De dag van vandaag een espresso macchiato.

SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.

Wat een groot succesverhaal en ook een heel speciale stem natuurlijk, deze Duke Cocker. You can leave your head on. Je mag je goed aanhouden om Meteor en Snelle te verwelkomen.

Ja, die Sabrina Carpenter die staat weer al in de belangstelling, maar ditmaal met het grote succes Madonna. Het was nog even uit de glorietijd, espresso. We kunnen een espresso nemen met de old friend of mine, Robin Schulz. Graag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: Het parquet onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie de chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat moest. Het parquet wil alleen zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat ze dus onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat de man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe het ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niks op. De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet. Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten. Wel met een enkelband en hij verhuist ook naar een forensische zorginstelling. Advocaat Jurgen Mille noemt dat een moedige beslissing van de rechter.
2: Ik denk dat tegenwoordig rechtbanken natuurlijk nog veel meer door alle aandacht die aan zaken wordt gegeven toch wel druk ervaren. En het is dan ook bewonderenswaardig dat magistraten toch nog altijd denken aan een kerntaak en dat is rechtspreken. Ook al staat niet iedereen het mee eens is. Dus ik denk dat dat een moedige beslissing is. En iemand die ondertussen bijna 79 jaar is en toch ook fysiek absoluut niet meer sterk is, ik denk dat men zich daar absoluut geen zorgen in moet maken.
1: Orion heeft altijd gedaan wat hij moest doen en zal dat ook blijven doen, zegt zijn advocaat nog. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is nog niet duidelijk naar welke zorginstelling hij verhuist en wanneer dat gebeurt. Een vrouw van 70 uit Slijdingen in Oost-Vlaanderen is aangehouden in het onderzoek naar de dood van haar neef, een man van 48. Ze wordt verdacht van doodslag. Het lichaam van de man werd afgelopen weekend gevonden in een huis in Slijdingen waar de vrouw eigenaar van is. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS, dat meldt een Iraans persbureau. Het komt door de situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah maar blijft aanvallen, ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. Zolang dat niet gebeurt, willen ze niet meer onderhandelen. En sport. Jordi Meus heeft de openingsrit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider daar in Wallonië. En het weer nog. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig, met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor carwash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.
0: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's. Welkom bij 80's Headache.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90s. Welkom bij 90s.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: In een bedrijf in Noord-Nederland zijn 3 mensen neergestoken, dat bevestigt de politie. Het gebeurde in de gemeente Heer Hugo Waard. De politie is ter plaatse en houdt het bedrijf onder schot. Het is niet duidelijk of er nog verdachten in het gebouw zijn en hoe het gaat met de slachtoffers. Ook de aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. Autobedrijf Tros Beijaard krijgt bakken kritiek op sociale media. Nu blijkt dat de firma op de hoogte was van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. Zo zou de man onder meer geregeld te snel hebben gereden, zich niet aan de voorrangsregels gehouden hebben en vaak agressief geweest zijn in het verkeer. Journalist Jeroen van der Aura.
2: Zij verwijzen eigenlijk al heel de week door naar de lijn die dan de communicatie voert, maar zelf horen we ze niet. Ze hebben vandaag wel een statement op hun sociale media geplaatst. Ja. We geloven dat de deskundigen hun analyses grondig en binnen afzienbare tijd kunnen ontwikkelen. We begrijpen dat er verschillende vragen en bezorgdheden zijn, want die hebben wij ook. Dat is eigenlijk de enige communicatie die tot nu toe vanuit het Tros Beijaard, het busbedrijf, naar buiten is gekomen.
1: Het is wel nog niet duidelijk of de buschauffeur vorige week in de fout ging bij het drama in Buggenhout. Dat onderzoekt het parket nog. Seriemoordenaar Freddy Orion mag niet naar Oost- en West-Vlaanderen gaan, mag geen slachtoffers contacteren en niet met de media praten. Het zijn enkele voorwaarden waaraan hij zich moet houden om na 47 jaar cel met een enkelband vrij te komen en te mogen verhuizen naar een zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede, tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. En sportrodenduivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
3: Genk is natuurlijk de flagship van deze 3 clubs. Om alle 3 clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners 3 clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit, dus dat is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
1: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. En Sébastien Pocognoli is ontslagen als trainer van AS Monaco na amper 8 maanden. Monaco kon zich niet plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. Het zijn de voorrondes van de Conference League geworden en dat vindt het bestuur dus niet goed genoeg. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minimaal rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Er waren in de maand mei nooit zoveel faillissementen in Vlaanderen als vorige maand. Het waren er in totaal meer dan 570, of een stijging met ruim 2% tegenover mei vorig jaar. Daardoor verdwenen er meer dan 800 banen, vooral in de bouw en de horeca. In Brussel en Wallonië waren er dan weer een pak minder faillissementen. Daarnaast zitten we ook aan een recordaantal faillissementen voor de eerste 5 maanden van dit jaar voor heel België. Dat zijn er nu al meer dan 5000, dat is een stijging met 5%. Het tekort van de Vlaamse regering is groter dan gedacht, bijna 2,2 miljard euro in plaats van 1,7 miljard, waar de ministers tot nu toe van uitgingen. Dat blijkt uit een herberekening. Die aanpassing wordt vanaf morgen besproken in het Vlaams parlement. Honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. De oplichter stuurde hen WhatsApp-berichten in naam van hotels waar ze effectief geweest waren. Onder meer in naam van Hotel Astoria in De Haan. Iedereen kreeg hetzelfde bericht.
2: Maar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
1: Sommige slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. Mogelijk is het softwarebedrijf dat die reserveringen regelt gehackt, maar dat wordt nog onderzocht. En dan nog sport. Verdediger Zeno de Bast mist de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich bij zijn club aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij morgenavond ook niet mee in de oefeninterland van onze Duivels in en tegen Kroatië. Net als Leandro Trossard trouwens, die krijgt extra rust na de verloren Champions League finale van zaterdagavond met Arsenal tegen PSG. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.